dang schein für a chenet light. Die hars hier na de eifengelische Botschaft Radioprogramm. Mi nomen es Wes Heppner, dang schein für harchen. Wir sind verschiedenste Timers derch gegoen de letzte 2 Monat ab dit Radioprogramm. Derch Mutterstag, Vorerstag, wat dat meint, ne Familie no Gott sin Plo. En dan de geschicht van de 10 Jungfrues. En hast die in woorden geloven. En ook, wo goat as God. We hebben niemals vergeten God te prijzen, God te loven, God te eren. Hij as goat voor eeuwigheid. Vandaar gaan we terug naar het Marcus boek, Marcus 14, van vers 53 tot 65. We gaan je zijn waar Jezus as verrood. Judas heeft gezegd wie hij weer dat hij hem kon vastnemen. Vandaar waar we zijn Jezus voor de hohe priester. Die we hebben aan denken, de hohe priester die zal heilig zijn. Die zal in God zijn stad zijn. Hij zal een persoon zijn wat God bewezen deed. Maar hier weer dat krijg anders. Nu ik wel die zijn om Jezus nog volgen, broek dat u proef bent, dat u moed hast, en dit wordt geproefd worden. Dat broek moed dat we de waarheid reden doen. Dat we God vertrouwen van leven schwer is. Eerste Korinther 16, vers 13 zegt, ziet waken, ziet sterk in geloven, ha moed. Psalm 27, vers 14 zegt, leer voor hem Herrn, zie proef en moedig. Vandaar waar we zijn, wo moedig Jezus is, danach, wenn jeder einer Raum am, jenem is. Ver wie in dat nennen, gaan we taub beten. Himmlische Vater, wir danken dir für das Tag, für das Gelegenheit, auf das Radioprogramm dein Wort hier mitzuteilen. Ich bete für jeder Torhörcher, besonders die, wo der schwere Tiden gehen, vielleicht sich so feilen, dass jeder einer Raum ernt, als jen ernt. Himmlische Vater, sie dich beernt, wies ernt, dass du ernt live hast, und dass du ernt nicht hast verloren. Himmlische Vater, ich bete das Programm, diese Botschaft, würden deine Wirt sein, in dein Weichen, in dein Wellen, und du wirst all die Eferot kriegen. Ik dank die voor het Jezus en ik bid het in die nomen, in nomen Jezus Christus. Amen. Zo, we gaan dit tekst lezen van Marcus kapitel 14, van vers 53 tot 65, waar Jezus voor den jüdischen rood is. Dat zegt, dan leiden ze Jezus weg naar den hohen priester, waar al de hohe priesters en ältesten en schriftgeleerden topje komen weer. Maar Petrus kwam wiet hinger aan, ganz bad ab den hohen Priester sin Hof. Und hij saad sich mit de deiner Top am Vier en warm sich. De hohe Priester schen de ganze Rot sochten ursacht, Jesus dout te merken, aber fungen keine. Do wirn viele met Erzeugnis über de reden nicht de Wahrheit en stemden noch nicht. En einige keimen met ihrer Anwahrheit jen armen Seden. Wie hierden dort hei seht, ek war diesen Tempel, der mit der Hänggebiet erst durchbrechen, und in 3 Jahren ohne Häng ein anderen Bühnen. Aber Erzeugnis stimmt auch nicht. Dann stund der hohe Priester madden Mank an ab und frug Jesus, jäfst du keine Antwort ab dort, wat diese jähn die zu sein haben? Jesus aber bleif still und jäf arm keine Antwort. De hohe priester vroeg nog eenmaal en zei aan, bast du de Christus, de hoog geloofden zien zijn. En Jezus zei, ik zie die. En je worden een menschen zijn, bij dem almachtigen ter de rechterhand zetten zijn, en am zijnen in de hemelswolken komen. Dan verruit de hohe priester zich dat kleid en zei, waarom broek wie nog mij erzeugen? Je hebben dat je laatste gehoord. Wat denk je? En zij verdomden am allertum dood. Dan fungen een jaren am te bespieren en bungen am de uwen touwen schluchen am met de füsten zeden te am profeit. Zij werd die schluch. Dan schluchen de knaags am met de hang en in dat gezicht. Zo wiet ans tagst van der wieder moed en de wijsheid van Jezus zijn in schwierige omstanden. Jeder eine is jen am. En wie wel farsch bij farsch derkund, vers 60. Dann stund de hohe Priester madden Mank ab und frug Jesus, jäfst die keine Antwort ab dort, wat diese jen die te sein haben. Die Kosmäs hirn de hohe Priester deis doll. De weit nicht meier wo han. He kon nisch fingen wo Jesus

lees wie de mensen die noemen steunen te omsteunen. Te denken als Jezus reed de woorden. Dat vind ik een lastering, wenn Jezus weer werkelijk God in vlees. Jezus vangt ons in de antwoord van de hohe priester, der hij zegt, ik zie God. En dan zegt hij wieder, je wollen een mensen sehen sein, ab ne steed God zijn rechte hand. Jezus reed hier van Psalm 110, waar de Bijbel zegt, de Heer zegt te mijn Heer, zet hier, wie deze steed bij mijn rechte hand. En dan wil ik die vriend duimutig merken. Ik wil die merken bij die feit. In het Oude Testament, die zet bij de rechte zijde van Gottes weer voor de Messias. Jezus zegt hier, ik zie de Messias, en je wil niet maken duimutig. En dan zegt Jezus nog wieder, je wordt een zin Gottes zijn. Hij wordt komen in de wolken. Dit wist van Daniel kapitel 7 vers 13 en 14, waar God wordt terugkomen in de wolken, om de mensen rechten even ere zenden. Dit zegt ons dat Jezus wordt sterven, ware opstaan en terugkomen en in rechter zijn. Wanneer we dit alle toep nemen, dan Jezus antwoordt en dert dit zijn. Jo, ik zie God. Ik zie de Messias, ik had autoriteit, ik kom terug om regieren en rechten. En wat passiert dan? Vers 43 en 44. Dan verruit de hohe priester zich dat kleid en zegt, waarom brok wie nog meer zeugen? Je hebben dat je laatste je hit. Wat denk je? En zij verdomden am alle ten dood. De hohe priester die redt zijn kleid uit nein. Wat meint het? Hij is zeer treurig over deze zaak. De hohe priester die kon niet zijn kleid uitneinrieten, anders als van God wie gelastet. De hohe priester die gelooft niet als in Jezus als de zin God is, de Messias, of dat Jezus God in vlees weer. Van Jezus zegt hij weer God, de hohe priester die hier een last drank. En in Odrade Mose kapitel 24 vers 16, de Bibel zegt, irgend einer wat de nomen Gottes lasteren dat, zal doodje merkt. Deze mensen die weer even zeugt dat Jezus zijn antwoord, weer niet de waarheid. Hij zal sterven. De probleem weer, die hadden gans vergeten van de laatste 3 jaar van Jezus zijn leven. Alles wat hij had gedaan en gezegd, bewijst dat hij reed de waarheid, hij weer God. De hadden vergeten dat hij de doodje had opgewacht. De starmen had stel gemerkt. Hij had duizenden mensen geheild van krankheden. Hij had eten gemerkt van nust. Jezus kon dat wezen dat hij God weer, wenn hij deed bloos dingen wat God kon doen. In eins hier weer, ik geloof veel van aansensus des hohe priester. Ik meen niet dat we onze kleider verrieden, wanneer God gelastet is. Ik meen wie zendt het aan, wanneer we zijn niet, waar God kraak ver ons schaffen dat. Wie zijn niet de tekens, waar God schaft in ons leven? Wie kan ik God zijn in onze ei, onze familie, onze arbeid, in onze gemeenschap? Vers 64. Je hebben dat gelastet je hebt, wat denk je? En zij verdomden aan alle ten dood. Dat interessant. De hohe priester zei dit, en Jezus wie aber ganz aschuldig. Hij had zich nog niemals verzindigd. Nu des hohe priester en de religieuze leider, die waren schuldig van zijn. Die hadden verdient om sterven. En wie zijn alle gestort? God zijn woord zegt ons, wie zijn alle schuldig van zijn. Römer 3, 23 zegt, jeder eine heeft gezindigd. Jeder eine is kort gekomen, und Gott seine Herrlichkeit. Jeder einer ist ein Sünder. Jeder einer hat einen Kampf mit Sünd. Wenn du in Notfall ja Jesus bist, danach hast du einen Kampf mit Sünd. Jesus wird nicht schuldig von einer Sünd. Wie Sünd. Und der hohe Priester, der verstand das nicht. Gottes Wort sagt, wie Han verdient im Sterben. Römer 6, 23 sagt, der Lohn von der Sünd ist dood. De Bibel zegt, die zin handen je traant van God. Aber du hast hoop nog. Nu, de hohe priester zegt, hij zal sterven. Aber de werkelijkheid is, wie handelt verdient om sterven, wenn onze zinden. Römer 6, 23, jet wieder en zegt, aber het vrije geschenk van God is dat eeuwig leven, der Christus Jezus, onze Heer.
Dat meint Jezus starf voor die zin en mijn zin dat we kunnen vergeefd zijn en dat eeuwig het leven hebben wanneer we sterven dan. Wanneer Jezus nog volgende is, die wordt moed veel. Om de rechte entscheidung melden. Wanneer die verspotten dan voor wat die geloven is, vielleicht wo die wonen is, wo die leven is, die wordt moed veel. Krijgt het Jezus je God. Hij redt de waarheid van mensen am ook niet gleichen deuten, am niet verstonen deuten, am niet aannemen deuten. En zo wordt het vierken ook in ons leven zijn. Da wollen Menschen, wat wollen uns nicht gleichen, nicht uns verstehen, nicht uns annehmen, wenn wir folgen Jesus. Und wir haben uns gewählt, in so'n Weg zu leben, arm zu ihr. So, wir wollen zum Schluten mit dit. 1. Korinther 6, 10, 13. Wir fangen an mit dit. Seht weiter. Bleib fast in jeden Glauben, sieh mutig, sieh stark. Psalm 27, Vers 14. Lüe für den Herrn, sieh brav, and mutig. Ik wens die kus. Mutig zijn. Wann ook mensen ganz rond die jende wieren, wenn du hast Jesus Christus in dien hart.